mana mamutiana kandeleli worera ondeleli amrimani ipawe injijimiyo evarelo mdego i mana mamulopana kandelelo rera ondelela amrimani ipawe injijimiyo evarelo mdego manoyu.